0: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mykhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Hit Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hit Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mykhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Scheidsrechter Mathilde Demonkay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. Demonkay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zondag heeft de bewolking de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Scheidsrechter Mathilde de Moncay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. De Moncay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Landes zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zondag heeft de bewolking de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Scheidsrechter Mathilde de Moncay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. De Moncay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.
3: I am the god of hellfire and I bring you

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

coast, the day the music died, and they were singing

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Meer dan 250.000 mensen zijn gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk zijn vooral de departementen Gironde en Lens zwaar getroffen en vindt evacuatie plaats in voorsteden van Bordeaux, waar het vuur oprukt. In Spanje zijn ongeveer 60.000 mensen geëvacueerd en raakte bij Valencia een man overleden door de branden. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride in Berlijn is een bestelbus ingereden op feestvierders bij het Tiergartenpark, waarbij een vrouw is overleden en 16 mensen gewond zijn geraakt. 3 van de gewonden verkeren in levensgevaar. De politie zoekt een 21-jarige verdachte die is gevlucht en heeft het gebied afgezet voor onderzoek en hulpverlening. Scheidsrechter Mathilde de Moncay is uitgevallen met een hersenschudding tijdens een oefenwedstrijd tussen Fortuna Sittard en het Franse FC Metz. De Moncay raakte geblesseerd in de 38e minuut na een opstootje op het veld en werd vervangen door een van de grensrechters. Fortuna verloor het duel met 3-1. Justin Hübner scoorde voor de Limburgse ploeg. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de snelweg A9 in de Duitse deelstaat Thüringen zijn 34 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere kinderen. In totaal raakten 9 auto's beschadigd en is de materiële schade volgens de politie 350.000 euro. De snelweg bleef ongeveer 5,5 uur gesloten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM. It's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Tristan Tulen is op het WK schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knish uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenen zijn al eerder uitgeschakeld. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. Twee verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al twee oppressies plaats. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

tot we samen zijn. We zullen weer gaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. Twee verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al twee oppressies plaats. Tristan Tulen is op het WK Schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knisch uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenne zijn al eerder uitgeschakeld. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. 2 verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al 2 oppressies plaats. Tristan Tulen is op het WK Schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knish uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenen zijn al eerder uitgeschakeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Berlijn is de politie met ongeveer 2000 agenten op zoek naar Abdul B., die gisteravond met een witte bestelbus inreed op een menigte bij de Christopher Street Day Parade. Daarbij overleed een vrouw en raakten 16 mensen gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. Het motief van de aanval is volgens de politie nog niet bekend. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip met Vietnamese bemanning gezonken bij het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee. Zeker 39 mensen zijn gered. 23 opvarenden worden nog vermist. Reddingsacties vinden plaats met hulp van schepen, een helikopter, satellietbeelden en waarschuwingen aan andere vaartuigen in de buurt. Tristan Tulen is op het WK Schermen in Hongkong in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. De Bossenaar, als nummer 4 van de wereld, direct geplaatst voor de laatste 64, verloor met 14-15 van Oleg Knisch uit de Verenigde Staten. Ook Rafael Tulen, Konrad Veenenbos en David van Nuenen zijn al eerder uitgeschakeld. Flatbewoners aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Nieuw-West moesten afgelopen nacht hun woningen verlaten na de vondst van een explosief in een winkel. 2 verdachten zijn ter plaatse aangehouden en de explosieve opruimingsdienst, Defensie, maakte het explosief onschadelijk. Eerder deze week vonden er bij dezelfde winkel al 2 oppressies plaats. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de autobrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht 1 miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar de goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen we

0: Your Way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Sobretti. Do a Sobretti.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de Altrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht 1 miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM. H-Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht 1 miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli.
2: De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met

herdenkingslocaties toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de Altrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1 kalender. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking heeft de overhand en er trekken talrijke buien over het land. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

dans in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt was.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De landingstranden van D-Day in Normandië zijn samen met herdenkingslocaties toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de berg Olympus in Griekenland en de oude Japanse hoofdsteden Asuka en Fujiwara zijn nu werelderfgoed. De D-Day-stranden trekken jaarlijks miljoenen bezoekers en vormen een belangrijke historische locatie. Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens World Pride en Pride Amsterdam, naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het LHBTI-evenement World Pride is gisteren gestart, duurt tot en met 8 augustus en verwacht een miljoen bezoekers. Pride Amsterdam is op 8 juli begonnen en loopt nog tot en met 29 juli. De eerder uitgestelde Grand Prix van Bahrein wordt op 4 oktober ingehaald op het circuit van Sepang in Maleisië, meldt de Formule 1. De race wordt onder de vlag GP van Bahrein in Maleisië gehouden, nadat het geweld in het midden

0: Midden-Oosten een inhaalrace in Bahrein onmogelijk maakte. Het circuit in Sepang stond tussen 1999 en 2017 op de Formule 1-kalender. In Geesteren is vermoedelijk de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder dit jaar werden de ruiten van hun woning 3 keer vernield voordat het Syrische gezin daar kwam wonen. De politie is een forensisch onderzoek gestart naar de autobrand en er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan het WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Na de Tour de France richt de 31-jarige renner zich eerst op mountainbiken, maar neemt daarna deel aan het WK, waar hij sinds 2023 de regenboogtrui draagt. De wegwedstrijd van het WK vindt plaats op 27 september. De Roemeense luchtmacht heeft met een F-16 voor de derde dag achtereen een drone uit de lucht geschoten boven Roemeense wateren bij de monding van de Donau. De herkomst van het onbemande toestel wordt onderzocht. In Oekraïne vielen afgelopen nacht en vanochtend bij aanvallen met raketten en drones tenminste 2 doden en 18 gewonden. In Rotterdam-Zuid kwamen vanmiddag honderden mensen bijeen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafferel, die deze week werd doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Deelnemers liepen in witte kleding met rozen en ballonnen door de wijk Charloos en sloten de herdenking af met een minuut stilte. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van Jafferel. In het Comomeer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige Nederlandse man die verdronk tijdens het redden van zijn oudste zoon. De man werd op ongeveer 25 meter diepte door duikers van de brandweer en kustwacht gevonden, dankzij sonar en camera's. Er werd ruim een dag naar de vermiste man gezocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14.

0: 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

eventjes de kroeg in, eventjes op stap. We zouden niet te gek doen en leven naar de stad. Van het een kwam het ander, het liep weer uit de hand.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Roemeense luchtmacht heeft met een F-16 voor de derde dag achtereen een drone uit de lucht geschoten boven Roemeense wateren bij de monding van de Donau. De herkomst van het onbemande toestel wordt onderzocht. In Oekraïne vielen afgelopen nacht en vanochtend bij aanvallen met raketten en drones tenminste 2 doden en 18 gewonden. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan het WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Na de Tour de France richt de 31-jarige renner zich eerst op mountainbiken, maar neemt daarna deel aan het WK, waar hij sinds 2023 de regenboogtrui draagt. De wegwedstrijd van het WK vindt plaats op 27 september. In het Comomeer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige Nederlandse man, die verdronk tijdens het redden van zijn oudste zoon. De man werd op ongeveer 25 meter diepte door duikers van de brandweer en kustwacht gevonden, dankzij sonar en camera's. Er werd ruim een dag naar de vermiste man gezocht. In Rotterdam-Zuid kwamen vanmiddag honderden mensen bijeen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafferel, die deze week werd doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Deelnemers liepen in witte kleding met rozen en ballonnen door de wijk Charloos en sloten de herdenking af met een minuut stilte. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van Jafferel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het Comomeer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige Nederlandse man die verdronk tijdens het redden van zijn oudste zoon. De man werd op ongeveer 25 meter diepte door duikers van de brandweer en kustwacht gevonden dankzij sonar en camera's. Er werd ruim een dag naar de vermiste man gezocht. In Rotterdam-Zuid kwamen vanmiddag honderden mensen bijeen voor een stille tocht ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafferel, die deze week werd doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Deelnemers liepen in witte kleding met rozen en ballonnen door de wijk Charloos en sloten de herdenking af met een minuut stilte. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van Jafferel. De Roemeense luchtmacht heeft met een F-16 voor de derde dag achtereen een drone uit de lucht geschoten boven Roemeense wateren bij de monding van de Donau. De herkomst van het onbemande toestel wordt onderzocht. In Oekraïne vielen afgelopen nacht en vanochtend bij aanvallen met raketten en drones tenminste 2 doden en 18 gewonden. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zal deelnemen aan het WK wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. Na de Tour de France richt de 31-jarige renner zich eerst op mountainbiken, maar neemt daarna deel aan het WK, waar hij sinds 2023 de regenboogtrui draagt. De wegwedstrijd van het WK vindt plaats op 27 september. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht twee moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat twee Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik

0: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.
1: This is the moment. This is the day. This is the moment when I

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht twee moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat twee Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM. H-Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: H-Power FM. H-Power FM.

0: Wright opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
4: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten.